I put a spell on you. Because you're mine.

van de tijd, van de tijd. Is losgemaakt, is losgemaakt, is losgemaakt. De tijd heeft geschreeuwd. De tijd is geschreeuwd.

0: 2 uur Gent FM.
1: 7
0: uur. Uur Gent. Gent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Vorig jaar kreeg 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht. Een succes, zo blijkt. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Chef Verlinde van het centrum.
3: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een trafmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat ze eigenlijk die criminele carrière die ze getast zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. Of jongeren we gaan ook naar de voetbaltraining teruggaan. We willen echt wel structuur in dat leven terugbrengen.
2: Jongeren die zo'n enkelband krijgen, zouden als volwassenen een gevangenisstraf riskeren. Ze moeten wel een stabiele thuissituatie hebben. Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Jor Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
2: Rusland ontvoert kinderen om ze nadien te gebruiken als kindsoldaten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar bewijzen voor heeft. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. En dat is uiteraard tegen het internationaal humanitair recht. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. En in de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
5: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk... ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
2: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En we gaan eruit met leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen. Daar is voor het eerst een ruppelschier geboren. En dat is goed nieuws, want die soort gier is bedreigd, dus elke geboorte telt. Interessant weet je, die gier is de hoogstvliegende vogel ter wereld. Hij gaat tot wel 11 kilometer hoog. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: 6 uur Gent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. Gedaan met anoniem online pesten. Bevoegd minister Rob Beenders heeft een nieuwe wet klaar. Die zorgt ervoor dat slachtoffers de identiteit van hun cyberpesters kunnen opvragen bij de ombudsdienst om daar dan mee naar de politie te stappen.
2: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken, daar willen we iets aan doen. En dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
1: De wet gaat ten vroegste eind dit jaar nog in. Vorig jaar kregen 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht en een succes, want vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Jeff Verlinde van het centrum.
3: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een trafmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat we eigenlijk die criminele carrière die ze gestart zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. En of jongeren gaan ook naar de voetbaltraining teruggaan. We willen echt wel structuur in dat leven terugbrengen.
1: Het is 1 juni en dan veranderen er traditioneel verschillende wetten. Zo moet tabak vanaf vandaag in een neutrale verpakking zitten, dus zonder logo's of kleuren, om sigaretten, maar ook roltabak en waterpijpen minder aantrekkelijk te maken. Nog nieuw vandaag, het vaccin tegen HPV dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, wordt terugbetaald tot 30 jaar. En ongebruikte dienstenchecks worden automatisch terugbetaald. En de centenindex wordt ook ingevoerd. Rusland ontvoert kinderen om ze nadien te gebruiken als kindsoldaten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar bewijzen voor heeft. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. En dat is uiteraard tegen het internationaal humanitair recht. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de barragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlenging kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
4: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk... ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden. En de dagen nadien wordt het regenachtig.
5: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM. Dit is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westerum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

gemaakt. Een muziekje aan mijn pintje s'avonds. En toen ben je te bezen aan van alles. Aan gisteren, aan de voorbije dag, aan morgen. Morgen, godverdomme, moet de vulbak nog buiten zijn. Dat is mijn taken bij het gezin. Het is papier en glas morgen. Kak. Mijn glasbak stof van achter in de hof en kan hem maar al vast te pakken. Moet een heel duur minuut naar de voordeur met die glasbak. Hij zit boordevul. Mijn beurs gaan pezen, amai. Die kerel had een alcoholprobleem. Kan ik wel een volk hebben? Kan ik geen alcoholprobleem? Ik heb nu een probleem. Iedereen is al ontslaan. Met dat glas, duur minuut. De kans dat dat lawaai maakt, is groot. Wat is dat toch? Hupla, mevrouw wakker. Onder mijn kloon kreeg omdat ik er wakker aan maakt. Maar hem laten staan is ook geen optie.

Weet je, ik kon hem bun zijn. Achter mijn pintje. En niet vergeten de voordeur te sluiten achteraf. Wees eigenlijk gezegd, hé. Dat de kans groter is dat er een atoombom op mijn kot valt dan dat er een dief binnenbrengt. Maar ja, we zijn al zo opgevoed. Heel de wereld wantroom. Gelijk mijn moeder, laatst op de barbecue van onkel Freddy. Uw eigen broer, nota bene. Ga je op mijn chacos laten? Wantroom. Dat wordt overgeleverd.

Nazat. Hij mijn kot wakker. Ah, weet je, kon me niet aantrekken. Dan nu nog een uur. Ze kan sinds kort foto's deuren sturen. Hij met telefoon vul met tapin, katjes, hondjes en het achterhoofd van mijn vader. Dat is Tijnik. Tijnik die onder het mom van de vooruitgang dus heilig dan een kloot afdraait. Allee, een voorbeeld. Mijn handvring van mijn auto, dat is nu een knop. Dat is geen hendel, nee, dat is gewoon een voorzichtige knop. Ik word aan het rijden met mijn auto vorige week en omgekeerd komt de domme kloot van links. En ik zei in mijn nee, gewoon aan mijn handvring trekken. Maar nee, kan geen handvring. Dus ik, met de zaaste kracht, met de zaaste paniek.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Horion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welk zorgcentrum hij gaat, houdt het gerecht geheim. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
4: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
3: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. In Sint-Kruiswinkel bij Gent is een man op een fatbike zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij werd geraakt door een auto. Intussen is hij buiten levensgevaar. Hoe het ongeval precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenouw.
5: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
3: De regels voor Airbnbs worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
6: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren. Maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet. Dat het een beetje comfort heeft en toch proper is. En nog belangrijker, dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
3: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. En de douane op een luchthaven in Zwitserland trok grote ogen toen ze een vrouw van haar vakantie zagen komen met, hou je vast, 55 koffers bij zich. Alle bagagestukken werden gescand en gecontroleerd en mochten gewoon mee naar huis. De vrouw moest er enkel 20 minuten voor wachten. Wat er in die koffers zat, is onduidelijk. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
2: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westerum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Horion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welk zorgcentrum hij gaat, houdt het gerecht geheim. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
3: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
2: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. In Sint-Kruiswinkel bij Gent is een man op een fatbike zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij werd geraakt door een auto. Intussen is hij buiten levensgevaar. Hoe het ongeval precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenouw.
4: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
2: De regels voor Airbnbs worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
5: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is. En nog belangrijker, dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
2: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. En de douane op een luchthaven in Zwitserland trok grote ogen toen ze een vrouw van haar vakantie zagen komen met, hou je vast, 55 koffers bij zich. Alle bagagestukken werden gescand en gecontroleerd en mochten gewoon mee naar huis. De vrouw moest er enkel 20 minuten voor wachten. Wat er in die koffers zat, is onduidelijk. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Mensen die jou graag zien, mensen die van je houden, die doen soms dingen die je niet verwacht. Soms is dat irritant, soms kan dat gênant zijn en soms achteraf, als je een keer kwaad bent geweest en die kwaadheid is dan gezakt, dan zie je dat er toch nog een beetje waarheid in zat. Misschien dat die persoon toch gelijk had. Dat zij iets voelden wat jij eigenlijk nog niet wou zien. Op het moment zelf weet je dat niet, maar achteraf gezien is het misschien wel juist geweest dat die persoon tegen jou daarover gepraat heeft. En zo gaat het ook in dit verhaal van Evita. Hier is het verhaal van Evita.

Een aantal jaar geleden ging ik met mijn broer, mijn zus en ik, of zaten mijn broer, mijn zus en ik, aan de tafel van een heel leuke brunchbar. We hadden namelijk besloten om onze mama uit te nodigen voor een ontbijtje voor Moederdag. Want het was eigenlijk een redelijk moeilijke periode voor mijn mama. Het was namelijk zo dat ze aan het scheiden was van mijn vader op dat moment. En daarnaast had ze ook besloten om haar bedrijf na meer dan 30 jaar te verkopen. Dus ja, het was echt een periode van heel veel veranderingen. En daarom leek het ons wel een goed moment om, om samen iets bij te praten op die manier. Nu, we zaten dus aan die tafel en mijn mama kwam het restaurant binnen. En ja, ik zag eigenlijk onmiddellijk dat zij niet zichzelf was. Mijn mama is eigenlijk over het algemeen wel een knappe dame. Ze is altijd mooi gekleed. En toen ze binnenkwam, had ze ook wel een heel chic retro kleed aan. Haar haar was gebrushed, ze had haar make-up gedaan. En ze kwam op zo'n heel dominante manier binnengestapt. En ze zette haar dan aan tafel naast ons en ze bestelde onmiddellijk een glas champagne. En ze begon eigenlijk honderdduizend te vertellen over alles dat ze wel niet zou ondernemen en zou doen. En eigenlijk paste haar voorkomen en haar gedrag niet zo bij hoe dat we wisten dat ze zich op dat moment voelde. En dan effectief na ongeveer een half uur praten keerde dat volledig om en werd ze zeer emotioneel en begon ze te huilen. En ja, we zagen gewoon dat echt wel niet goed met haar ging. Dus wij waren ook alle drie heel ongerust. En niet alleen voor het moment zelf, maar ook mijn zus was eigenlijk had de meeste stress ervoor. Want een paar maanden daarvoor was zij ten huwelijk gevraagd door haar vriend. En die trouw zat er dus aan te komen. Maar ja, iedereen weet dat je mama natuurlijk een belangrijke rol speelt op je trouw. En je wilt ook dat die dag goed verloopt en dat je daar controle over hebt. Maar ja, dat wisten wij dus niet hoe dat ging verlopen. Nu, we gaan een paar maanden verder in de tijd, naar de dag van de trouw. In die maanden daartussen was mijn mama nog altijd niet verbeterd. Zij voelde haar nog altijd heel slecht. Er was ook al heel veel gebeurd. Mijn zus was al zeker 7 kilogram afgevallen van de stress. Maar goed, ja, de dag was daar. En we zouden 's ochtends samenkomen in het ouderlijk huis, waar mijn vader nu woont. Nu, mijn mama kwam al een beetje te laat toe. Toen dat ze toekwam, had ze ook zo'n heel raar kleed aan. Ja, ze was helemaal nog niet opgemaakt of zo. Dus ja, ik moest wel even achter haar zitten en zeggen, oké, mama, kom. Doe je best, kleed je aan en we gaan ervoor gaan. Goed. Dat was dan in orde, was goed gekomen. En we konden dan vertrekken richting het stadhuis. Dat was allemaal goed verlopen. En dan van het stadhuis gingen we allemaal samen met zo'n grote bus richting de locatie waar dat dan de ceremonie en het avondfeest zou plaatsvinden in de namiddag. Nu, we komen dus toe op die locatie, een heel mooie plaats, met een hele mooie grote tuin. En het was ook een heel zonnige dag. En we hadden dus een aantal uur te overbruggen voordat de ceremonie zou starten, waarbij dat we met de naaste familie een beetje gingen lunchen, wat babbelen enzovoort. Dus we zitten daar buiten op het gemakske en plots komt de weddingplanner naar mij. En zegt ze, ja, Evita, je mama is eigenlijk daar juist bij mij gekomen om mij te laten weten dat er een verrassingsgast gaat komen. Ik denk, oei, oké, wie kan dat dan zijn? Geen flauw idee. Maar ik dacht van, ja, ik ga daar nu niet op ingaan, ik ga dat niet gaan vragen, want in die maanden daarvoor had ze ook al redelijk veel dingen gedaan om aandacht te krijgen eigenlijk, wat vaak niet zo leuk was. En ik dacht, ik ga dat nu niet, het is nu niet de moment. En we zijn een beetje verder aan het aperitieven. En plots zie ik mijn mama van binnen in het gebouw naar een tuin lopen, naar buiten dus, met een jonge gast, een jonge man aan haar arm. En zo armen in elkaar gekruist, lopen ze over het gras, zo'n beetje keuvelen met elkaar. En terwijl ik dat zie van ver, verschiet ik natuurlijk enorm. En ik denk, oh nee, ja, dat is die verrassingsgast. Dat gaat toch niet haar lief zijn, alsjeblieft. En zo volle paniek, ik voelde mijn hart echt al in mijn keel. Maar ik denk, oké, ik zie mijn zussen zo al kijken naar mij en naar mijn mama. Ik zie mijn papa daar ook al raar kijken. Ik dacht van, oké, dat is echt niet goed. Dus ik denk, oké, nu moet ik wel actie ondernemen. Ik stel me recht en ik stap recht naar mijn moeder. Ik kom dus bij mijn mama en ik zeg, ja, mama, wie is dit? En ze begint zo heel vaag te vertellen. Ja, Evita, zegt ze, dit is Elias, hè? Ik zo, ja, en? En Elias... Ja, Elias, dat is een jongen die aan het liften was en die ik ben tegengekomen. En dus ik heb die dan de rit naar huis gegeven. En we hebben eigenlijk een hele goede babbel gehad. En ik heb die dan uitgenodigd voor een trouw. En ik dacht, oké. En die jongen bevestigde dat alleen maar een beetje. Ja, dat is waar. Maar die gaven niks van extra informatie. En ja, dan zag ik ook dat die jongen een envelop mee had en één roos. Ik vond dat ook wel zo een beetje raar voor een trouw. Ik zeg zo, ja, is dat dan voor bruidspaar? Zo een beetje zenuwachtig. Ik zeg, ja, en hij geeft dat af. Ik denk, oké,
Bon, ik voelde dat ik niet meer informatie ging krijgen, dus ik nam dat aan. Ik had het aan de kant gelegd en ik dacht, weet je, we laten het erbij. Het is wat het is. Dus we gaan verder met de activiteiten. De foto's moesten nog genomen worden. Mijn moeder wou dan ook dat die jongen mee op de familiefoto stond. Ja. Wij hadden natuurlijk zoiets van, nee, dat gaan we niet doen. Dat was dan gedaan. En dan ging de ceremonie beginnen. Want die dan een plekje geven op een van de bankjes. Ja, die zat daar goed. Dan was dat, de receptie daarna ook. Die was ook nog altijd aanwezig op die receptie. Die dronk een glas mee. Maar ja, nog altijd, er gebeurde niet echt iets. Oké. Nu, op een gegeven moment dan, tijdens de receptie kwam er iemand van de feestzaal naar mij. En zei die van, ja, Evita, uw moeder had ons gevraagd om een bord bij te zetten aan de eretafel voor die jongen. Maar ja, hè. En ik dacht, oei, nee, maar dat is niet de bedoeling. Ik had dan natuurlijk duidelijk gezegd van, nee, we gaan dat niet doen. Ik was dan ook naar mijn moeder gestapt om haar te laten weten van, die jongen moet echt wel na de receptie naar huis. Het is nu echt wel welletjes geweest. Ze had gelukkig geluisterd en die was dan vertrokken. Nu, de rest van de dag, van de avond, was goed verlopen. Dat was een heel mooi feest. Maar de volgende dag zaten we natuurlijk nog met enorm veel vragen, want we wisten eigenlijk nog altijd niet wie dat was en waarom dat die daar überhaupt was. Nu, we hadden geluk dat er eigenlijk iemand op die een trouw was die toevallig met een gast in het middelbaar had gezeten. En zo kenden we zijn volledige naam en konden we hem ook opzoeken op social media en contacteren. Dus zo gezegd, zo gedaan. Mijn zus had al actie ondernomen. Had hij me een berichtje gestuurd en eigenlijk uitgenodigd bij haar thuis om een keer een koffie te komen drinken en een keer te babbelen om zo wat, dat uit te klaren. Dus die was al langs geweest, had dat allemaal verteld. En dan belde mijn zus mij onmiddellijk op om eigenlijk het verslag uit te brengen. En zegt ze, ja, Evita, dus een jongen is er geweest. En ja, dat klopt, dat was inderdaad een lifter. Maar die jongen was daar eigenlijk niet voor mama. Die jongen was daar eigenlijk voor u. En ik dacht, hè? Voor mij, hoe bedoelde? Zegt ze. Dus toen dat zij dan in een auto zaten samen,

Je kunt je wel voorstellen dat ik op dat moment al redelijk boos was aan het worden toen ik dat hoorde, want ja, ik had dat nooit gevraagd aan mijn moeder om zomaar een jongen mee te pakken naar een trouw. Ze had dat ook helemaal niet aan mij gevraagd, dus ik vond dat eigenlijk echt wel niet oké, een beetje grensoverschrijdend. Maar dat was eigenlijk niet de enige reden waarom ik boos was, want ja, in het moment dat ik daar naar haar aan het wandelen was in een tuin om te vragen wie dat in de jongen was, op de trouw, liep mijn lief gewoon naast mij. En die roos dat die jongen mee had, dat was eigenlijk bedoeld om aan mij te geven. Maar ja, die zag daar een lief naast mij lopen, dus die was zelf ook zo'n beetje verward. En dan had hij maar gezegd van ja, dat is voor het bruidspaar. Maar dat was dus helemaal niet zo. En niet alleen was mijn lief aanwezig op die trouw, wij waren ook een paar maanden daarvoor gaan samenwonen. Maar goed, ja, ik was gewoon wel heel kwaad dat mijn mama mijn keuze eigenlijk niet vertrouwde. Maar ja, ondertussen, we zijn nu een aantal jaar verder, die kwaadheid, die boosheid is een beetje gezakt. Want ja, ik weet dat mijn mama dat uiteindelijk met de beste intenties heeft gedaan, dat zij gewoon een buikgevoel had dat dat niet goed zat. Want die relatie is ook effectief afgesprongen daarna. En ik weet ook dat... Ja, het was een heel gekke manier om dat duidelijk te maken, maar ik weet ook dat dat te maken had met het feit dat ze zich gewoon echt niet goed voelde toen. En ja, de mensen soms gekke dingen als je jezelf niet bent. Ja, ik hoop gewoon dat als ze mij in de toekomst nog iets wil duidelijk maken of een bepaalde boodschap wil overbrengen, dat ze dat op een andere manier gaat doen.

dat was het relaas van Evita. Over een mama die het niet zo goed stelde, maar toch energie vond blijkbaar om een liftende jonge man uit te nodigen op een trouw. Speciaal voor haar dochter, als blind date. Maar ja, jammer genoeg zonder de dochter erin te kennen. Ik weet niet wat je ermee moet doen, maar ik zou het zelf ook heel bizar vinden. De relatie is uiteindelijk afgesprongen. Misschien had de mama dat gewoon gevoeld. Een plan kan volledig de mist ingaan, hè. Dat is niet erg.

Kijk, hier ben ik bij een hotel. En bij een ander hotel. Hier wil ik graag een auto huren. En hier kun je een telefoon kopen. Overal willen ze mijn paspoort zien.

America, the Challenger, the Dorsal Syndrome.

Je herkent misschien het nummer van Mulatu Astatke, maar dit keer uitgevoerd door de Fairfield Etio Jazz Project. Nieuw komt dat naar ons toe vanuit de UK, want er is blijkbaar een connectie tussen de stad Bath en Ethiopië, want de Imperial Majesty Emperor Haile Selassie heeft daar verbleven, de koning van Ethiopië. Fairfield Etio Jazz Project en MNT. Think of One gaan we naar luisteren, want zij komen naar de Gentse feesten op de laatste dag in het Boudelooppark. David Bouvet heeft de groep terug samengebracht. Sinds 1995 zijn ze al samen met invloeden uit Brazilië en Marokko. En er is een nieuwe plaat uit Helldriver. Dit is het nummer Helldriver. MUZIEK

Think of One heeft een nieuw nummer uit, een nieuwe plaat zelfs. Hell Driver heet die. Lekker warme muziek met heerlijke lage en hoge stemmen die in je oor kruipen. Op de laatste dag van de Gentse feesten kan je er live en gratis bij zijn in het Baudeloupark. Think of One. Deze komt uit Cuba, uit 1974. Farah, Maria en Amame, Inopiensas Mas.

Hou van mij en verder moet je niet meer nadenken, dat zegt ze, Farah Maria uit Cuba 74. Terug naar de Gentse feesten, want op 23 juli is er een topavond. Want na Toeristle MC en Echte Brekers komt deze band uit Colombia, Puerto Candelaria. En dat het feest zal zijn, Upbeat.

zie je het Walter de Bukplein al op en neer gaan op deze Oepa Beat van Puerto Candelaria. Dat wordt werkelijkheid op 23 juli op de Gentse feesten. Naar een trio uit Toulouse, een helemaal vrouwelijk trio die in het Occitaans zingen. Cocagna heet de band. Ze hebben een nieuwe plaat uit op Bongo Joe en daaruit komt deze Remena Nauch.

uit Toulouse, Cocagna en Remena Nauch. Er is al een hele tijd muziek van Belgische zigeuners die wel eens opgenomen werd, maar nooit eerder op plaat is verschenen. Dat is nu wel gebeurd met zigeuner blues Sinti Guitars in the Lowlands. En daar staan deze nummers op met onder andere Lolo Meijer Quartet en Tja Limberger. Some of these days.

Alleen maar vrolijk kan je worden van deze heerlijke Zigeuner Blues. Verzameld dus op een LP, op vinyl, Zigeuner Blues, Synthie Guitars in the Lowlands. Je hoorde al Lolo Meijer kwartet met Tja Limberger en we draaien er nog eentje. Uitgekomen trouwens op het Stoffige Vingers label. Dit is Fappy Laffertin en Le Jazz, Putting on the Ritz.

helemaal tot het einde spelen, want prachtig, Putin on the Ritz van Fappy Lafortin en Le Jazz. We blijven in de gypsy-sfeer met Gypsies of Infinity. Die hebben een debuutplaat uit en dat is de derde single dat we hieruit laten horen, Elementos.

Elementos. Alle elementen worden uitgenodigd om mee te zingen met deze Gypsies of Infinity, met hun debuutalbum. We hebben het al eerder gehad over Nana Osei Twun Barima, een legende al hier in Gent. Hij is heel hard aan het werk en heeft nieuwe muziek uit en dat wordt binnenkort allemaal voorgesteld. De single die komt uit op 9 juni en de plaat officieel op 12 juni, drie dagen later. En op 9 juni gaat hij een soort showcase geven in de Music Mania in Gent, gratis dus. En daarna draait Juan José nog een setje met heel wat nieuwe vinyl. Nana is trouwens ook de gast op de Gentse feesten op 24 juli in het park. Dit is zijn single Money.

Nana Osei-Twun Barima, of kort Nana, is aangespoeld uit Ghana in Gent. En zijn talent werd meteen herkend, waardoor er mooie samenwerkingen zijn ontstaan. Onder andere met Roland van Kampenhout. Dit is een single, Moni. Even recht zetten, daarnet zei ik dat je naar Music Mania kon voor een set op 9 juni. Dat moet 9 juli zijn, dus vlak voor de Gentse feesten. Want op 24 juli treedt hij daar dan ook op, onze Nana. We trekken naar India met Kuljit Bamra. Een nieuw album uit, Soul of Punjabi heet het. Een mix van folk-instrumenten, maar met een eigentijdse productie. Ni Ak Meri.

Produced by Kuljit Bamra en allerlei muzikanten doen mee aan dit album. Je hoorde Ni Ak Meri en we gaan er nog eentje draaien uit The Soul of Punjab met Shanak Shanak. Jump.

Shanak Shanak uit The Soul of Punjab, uitgekomen op 24 april 2026. We hebben er alles een nummer uitgedraaid, maar we draaien graag nog eens iets anders uit deze Yugoton Funk. Een Joegoslavisch label is overgegaan in Croatia Records en daar komen hele mooie compilaties uit. Muziek van 68 tot 82 en ook deze zit ertussen: Dalibor Brun en Svajanose.

Op Yucatan Funk volume 2 kan je deze terugvinden. Dalibor Brun en Svajamo C. Grupo Ismaelio is een Cubaanse kinderband, jawel. En je kan dat nummer terugvinden op wel een heel speciale Cuban box set. 5 7-inchjes die samengestoken zijn voor de Record Store Day. Samengesteld en geremixed door DJ Coco, de Japanse DJ. Allemaal uitgekomen op Mr. Bongo. Grupo Ismaelio en Amanecer.

Een missertje, dit was helemaal niet Grupo Ismaelio. Die heb je zo meteen nog te goed. Het was wel Cruzic met Spanish Joint. We gaan naar een Gentse Ghanese, Kwame Moults. Hij maakt hele lekkere afrobeats, maar ook bluesy nummers. En dit is er eerder zo eentje. Two Girls, Mary and Joanna.

Als het over de two girls Mary en Joanna gaat, dan weten we allemaal dat het over Mary Joanna gaat. Kwame Mult, de Gentse Ghanese. Zoals beloofd, daarnet Grupo Esmaelio, de Cubaanse band van kinderen. Dit is Amanecer in een edit van DJ Coco.

Het is intussen 8:02, dus het eerste uur van Radio Taxi zit erop. Juan José en Tino Tozzi gaan zo meteen in de mix. En die mix wordt afgetrapt door een nieuwe uitgave op het label Diwi van Stefan en David De Waalen. En daarop staat deze van Leo Vincent. Lovin' isn't easy.

Birds flying high. I don't know how they feel. People outside.

En hier is de prachtige vocale versie van Horace Sleepy Andy, the living legend, Natural Mystic.

Yes, Deliverance Sound. Het volgende nummer is een special request naar mijn vriendin Luna. Dit nummer is uitgebracht in Denemarken, waar zij zich op dit moment bevindt.

Yes, yes, yes. Het volgende nummer, een tribute naar recent overleden legende. Niemand minder dan Max Romeo.

Deliver on Sound, urgent, buck up that sound radio. Het volgende nummer is opnieuw een special request naar mijn vriendin Luna, die op dit moment in Denemarken is, zo een klein beetje connectie nog. Junior Delgado, Dennis Brown, from the LP, the album, genaamd Brothers. Junior Delgado, een van mijn favoriete zangers, Deliverance.

Yes, drum and the bass, roots rock reggae music, Deliverance sound system. Yes, do remember, don't forget. Volgende week zaterdag 13 juni, Tuin van Heden. Deze sound Deliverance op de Little Man sound system. Big up Tom en Timo. Met Suncharm also on the selectie. Check it out, 13 juni, Living Dub. This sound, Deliverance, Little Man Sound System, Suncharm Dub, Tuin van Heden, 13 juni, Gent. Zijn culture music, 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds.

4 juli staan we ook in Sleidingen op het festival. In Sleidingen Living Dead Festival. En 11 juli staan we op het Stepping Stone Festival in Houthalen. Even onderweg naar Limburg, dicht bij Hasselt. En more dates to be announced. Yes, Deliverance. 11 jaar aan de sound system. 11 jaar roots rock reggae music aan het draaien. Meer dan 14 jaar platen aan het verzamelen en aan het zoeken. Big up all the people involved in the scene. All the people, all the mensen die deze muziek draaien, verkondigen, promoten, MC'en, zingen, instrumenten spelen, produceren. Big up all the lokale sounds. Big up all the lokale sounds in België. Big up all the inspiratie en de fallen legends. Jashaka, Ross Muffet, Dennis Blackamix, maar ook de zangers Michael Prophet, Vivian Jones, just to name a few. Yes, roots rock reggae music, back up that sound. Deliverance.

korte selectie om te tonen wat de sound system cultuur is about. Zeker niet vergeten, 13 juni, Tuin van Heden, Deliverance Sound, Little Man Sound System en Suncharm Dub. 4 juli, Living Dub Festival Sleidingen. 11 juli, Houthalen, Limburg. Stepping Stone Festival, yes? More to be announced soon. Deliverance signing out.

Goedenavond en welkom bij Rubbered Up Rhythm System, uw stepping stone into dub and all things beyond. U hoorde Mala met KJF en daarvoor Bob Belden's Animation in de Joe Clausel's Hidden and Revealed Remix. En next up is een Chaka Demus and Pliers tune met Jealous. Stand up and sharp nog tot

0: de toughest Rude Boys hier in de studio nemen afscheid voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Stand Up en Sharp are signing off. Peace. Bedankt voor het luisteren nogmaals. En tot volgende week.
1: Dit is Urgent FM.
2: 11 uur.
1: Urgent FM.

Ik stond altijd paraat op de blokken. Ik gaf altijd kickdown in de bochten. Heel de nacht tot de ochtend. Ik ben ergens op stap met uw dochter. Mijn teksten zijn ziek, bel de dokter. Deze virus die kan je niet stoppen. Van de heli ga ik helikopter.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
2: Bouge, bouge, bouge, bouge.